0: jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.

baby. Oh,

0: Roffelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

Het is vandaag haar geboortedag. Leanne Rimes, bekende Amerikaanse country- en popzangeres die op 13-jarige leeftijd al begonnen is en uitgroeide tot een wereldwijde sensatie. Ja, destijds werd ze ook vergeleken met dat van de country-legende Patsy Cline. Ja, ze scoorde gigantische hits zoals Blue, How Do I Live en het ultieme pop-anthem Can't Fight the Moonlight. Ja, wereldwijd heeft ze meer dan 48 miljoen platen verkocht, hè? Ja, Leanne Rimes hoorde je met Life Goes On. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is bijna weekend. We zijn 28 augustus, de laatste vrijdag van deze maand. En dan zitten we volgende week alweer in september. Ja, de R, hè? Je hoort het goed. De R in de maand. Wordt als het goed is weer wat kouder. Ik weet niet of het ook zo is. Gaan we straks even kijken naar het weerbericht natuurlijk. Ja, het is vandaag even afwachten. Gisteravond een noodweer, jongens. Wat een noodweer. Er kwamen liters water naar beneden. Ja, het was echt een wolkbreuk. Ja, het was even kort toen ik aan het wandelen was. Het was even droog. Ik dacht, nou, ga even lopen. En in één keer begon het, joh. Ik wist niet hoe snel ik onder een boom moest gaan staan. Ja, nee, dat niet natuurlijk. Met onweer moet je dat nooit doen. Maar in elk geval onder een afdakje. Ja, ja, en omdat er dus nu echt heel veel regen gevallen is, en dat gaat ook steeds vaker voorkomen, hè, de kans op hevige regenbuien en onweer neemt toe. Daarom heeft men nu een belangrijke weersatelliet de ruimte ingestuurd met de ogen op Europa. De satelliet is de tweede van deze generatie. Hij hangt binnenkort op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. En dan gaat hij met de aarde meedraaien en houdt hij onder meer de wolken, het noodweer, waterdampen, rook en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Ja, het is een flinke jongen, dat zegt de onderzoeker Jos de Laat van het KNMI. Het is een formaat van een kleine bestelbus die daar rondzweeft. Ja, de nieuwe satelliet kan elke 2,5 minuut opnames naar de aarde sturen. En ja, ook onweer, hè, wordt door deze satelliet nu sneller gesignaleerd. Zo gaat informatie over bliksem nu eerder naar meteorologen. En daarmee kan iedereen op tijd gewaarschuwd worden als er een noodweer op komst is, hè. Want zo is het wel natuurlijk, hè. Ja. Een nieuwe weersatelliet dus, hè. Ja, de satelliet die eind 2022 is gelanceerd, die legde bijvoorbeeld diverse bliksemflitsen vast tijdens de zware onweersbuien. Ja, zo staan er op internet ook wat foto's, zeg maar, die gemaakt zijn, hè, van de aarde door de bekende satelliet. Nou ja, nu is er dus weer een belangrijke weersatelliet de ruimte ingegaan, hè? Ja, dus het is eventjes afwachten geblazen. Ja, degene die het gedaan heeft, dat is EUMETSAT. Dat is een bedrijf die over satellieten gaat. En deze satelliet die gaat dus de boel in de gaten houden, hè? Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. Dit is Voor de Wekker Wakker. En ik zou bijna zeggen, we zijn los.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Ja, de opbrengst van het liedje van London Beat, This Is Your Life, ging in de tijd in 1991 naar het Wereld Natuurfonds. Was een liedje voor het goede doel, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders hebben naar schatting moeite met zelfstandig oogdruppelen. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België en in Duitsland. Vooral het richten, het knijpen en het flesje stabiel houden blijken voor veel gebruikers lastig. Het wordt steeds relevanter nu professionele hulp bij het druppelen minder vanzelfsprekend wordt. Ja, de ontwikkelaar van hulpmiddelen voor zelfstandige oogdruppelen baseert de schatting op landelijke gebruikerscijfers en uit eigen onderzoek. Zo zijn er 1,7 miljoen gebruikers van oogmedicatie. En uit het onderzoek van het bureau blijkt dat 76% van de ondervraagde oogdruppelgebruikers moeite heeft met de toediening. Dus dat zou op een makkelijkere manier mogelijk moeten zijn. En een massadonor uit de regio Groningen heeft de afgelopen 16 jaar al zeker 121 kinderen verwekt. Ja, het ministerie van Volksgezondheid is bijna 10 jaar op de hoogte van zijn donorschap, maar heeft niet ingegrepen. De man zat zelfs in de commissie die de donorwet evalueerde. Ja, spermadonor S, want zo wordt hij genoemd, heeft de spermabanklimiet al lang bereikt, maar bleef ook nog actief op de informele donormarkt. Via oproepjes op social media hielp hij vrouwen bij hun kinderwens. Het gebeurde via zelfinseminatie, zaadlozing in een bekertje bijvoorbeeld, waarna de wensmoeder het sperma inbracht, en soms ook door seks met wensmoeders te hebben. Hij beweerde tegen de vrouwen dat zijn aantal nakomelingen beperkt was en opereerde ook onder verschillende namen. Ja, dus fikse spermadonor ontdekt in de regio Groningen. Ja, het ministerie van Volksgezondheid die was al een tijdje op de hoogte van de donoractiviteiten, maar hebben in principe niet ingegrepen. Zo blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. Maar het ministerie wist ook op welke schaal hij doneerde. Ja, en de seksman die kon daar niet echt duidelijkheid over geven. Maar als je het interview gezien hebt, nou, dan kun je dat wel raden. Ja, het verwekken van extreem veel kinderen via de informele route is namelijk niet verboden. Dat mag namelijk, hè. Als jij op social media zet van, heeft er nog iemand een kinderwens? En jij zorgt dat jouw Satan bij die vrouw terechtkomt, op welke manier dan ook, dan is dat niet verboden. Dan mag dat volgens de Nederlandse wet, hè. Alleen ja, via de officiële bureaus moet het gereguleerd zijn, hè. Ja. Goed, vandaag regionaal een buitje. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag dan trekken er wel wat onweersbuien van zuidwest naar noordoost. Ook komen er forse windstoten voor. Ook is er ruimte voor de zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 21 tot 23 graden. Ja, voor komend weekend valt eerst nog een buitje. Schijnt ook af en toe de zon. Later in de middag, zaterdag, neemt de bewolking toe. En gaan we weer regen krijgen. En het wordt dan ongeveer komend weekend 23 graden. En dan hebben we ook te maken met een stevige zuidwestenwind.

Ja, dat konden ze wel met z'n zweeën van zulke mooie duetten maken. Hè? Ja, voor de wekker wakker, 28 augustus. Het is een mooie dag voor iedereen die niet van de zomer houdt. Het eind van de zomer komt er namelijk aan. Volgens de heilige Augustinus op Sint Augustijn zullen de onweders over zijn. Kijk, en de opera Lohengrin van Wagner wordt voor het eerst opgevoerd. En dat gebeurde op deze dag in 1850. En voor zover bekend wordt er op deze dag voor het allereerst een foto van een tornado gemaakt. Ja, dat gebeurt in de Amerikaanse staat South Dakota. En de foto is nog steeds in de museums te zien. En de Zionistische beweging tot besluit houdt in Basel zijn eerste congres. Het is het eerste congres van vertegenwoordigers van het Jodendom sinds 2000 jaar. Theodor Herzl zegt tijdens het congres dat de Zionisten streven naar een tehuis voor Joden in Palestina. Ja, en daar in die omtrek is het nog steeds allemaal ellende, oorlog, dood en verderf. Hè? Ja. Dus we hebben er allemaal niks van geleerd. Hè? En trouwens, nog even het nieuws van vandaag. Het bericht van Nepal, dat heerst momenteel op internet en via de nieuwssite. Het dodental daar is al opgelopen tot 469 volgens de politie in het land. Vermoedelijk blijft het aantal de komende tijd ook nog stijgen, want er zijn nog veel vermiste mensen. Ook in Tibet vielen doden, maar de Chinese autoriteiten zijn terughoudend met wat cijfers. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen. Ja, volgens de Verenigde Staten wordt ook nog gezocht naar bijna 100 Amerikanen die onderweg waren naar een heilige berg die gelegen is in Tibet.

0: grote bibliotheek van heel veel Elvis Presley-liedjes. Dus we proberen zo min mogelijk herhalingen te doen hier in Voor de Wekker Wakker. Dit was I'm Leaving van Elvis Presley, want alleen op vrijdag hebben we Elvis Presley. En mocht je nog een leuk Elvis Presley-liedje weten, alleen op vrijdag, dan mag dat natuurlijk via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: Erik van Vliet.
0: Zo is het maar net. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander losgekomen. Ja, Jelle D., bekend van het realityprogramma De Bondgenoten, wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een verzorgingstehuis in Oorschot. Ja, Talpa, de omroep, heeft besloten om alle afleveringen waarin D. te zien is offline te halen. De 26-jarige D. werd zondag aangehouden naar aanleiding van een onderzoek rondom het overlijden van een hoogbejaarde man in een woonzorgcentrum in Oorschot. D. die werkte daar als verzorger. Nou ja, tijdens het onderzoek volgde een tweede sterfgeval, ook weer van een hoogbejaarde man, waarvan D. in verband werd gebracht. Ja, D. was ook een van de eerste kandidaten van De Bondgenoten. Hij hield het 2 maanden lang vol in de loods in Lelystad, waar 16 deelnemers in 4 teams strijden voor een geldbedrag van 100.000 euro. Ja, Jan Versteeg, die presenteert het programma. Ja, de eerste 39 afleveringen van het programma van SBS6 zijn niet meer terug te kijken. Het is niet bekend of de afleveringen op een later moment weer te zien zijn. Ja, aanstaande woensdag moet Jelle D. voor de rechter verschijnen. En een Duitser van 86 jaar, die heeft eindelijk zijn rugzak weer terug. Die was die 60 jaar geleden verloren bij een val in een Oostenrijkse gletsjer. Ja, een wandelaar heeft de tas gevonden halverwege juli. De politie die wist de rechtmatige eigenaar op te sporen. Ja, een berggids die heeft dus de rugtas gevonden op 16 juli op ruim bijna 3000 meter hoogte op de gletsjer in de Stubaier Alpen. Ja, de tas bevatte onder meer een ijsbel, een camera, een fluitje en een zwaar verweerde documentenmap. De spullen leken dus afkomstig uit de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. De autoriteiten konden een oud ongeval eerst niet uitsluiten. Ja, de politie begon een uitgebreid onderzoek en ontdekte de nog nauwelijks leesbare naam van de eigenaar. De tas bleek dus te zijn van een 86-jarige man uit de Duitse deelstaat Beieren. Ja, in 1963 maakte deze beste man een bergtocht. En bij de oversteek van de gletsjer viel hij in een spleet. Hij gooide zijn rugzak vervolgens in de afgrond om zichzelf te redden. Nou, daar heeft hij goed aan gedaan, want hij heeft het overleefd. Alleen de rugzak die was dus heel lang, zeg maar, onvindbaar. En nu is hij dus eindelijk gevonden. Ja. Goed, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan. Als laatste bericht, die op 22 maart voortijdig hun werk zouden hebben verlaten. Kort voordat op de luchthaven in New York een Air Canada vliegtuig in botsing kwam met een brandweerauto. Dat hebben bronnen gemeld. Bij het ongeluk kwamen beide piloten van het vliegtuig om het leven. De 2 luchtverkeersleiders die hadden volgens de Amerikaanse functionarissen op het moment van het ongeluk dienst moeten hebben, maar ze waren al weg. Ja, de FAA die onderzoekt of er op het moment van het ongeluk voldoende personeel aanwezig was. De botsing leidde toen tot veel kritiek op de personeelstekorten en de werkpraktijken binnen de luchtverkeersleiding in Amerika. En volgens meerdere luchtverkeersleiders die met het persbureau spraken, was het die avond drukker dan normaal. Ja, normaal gesproken zouden extra medewerkers worden opgeroepen of zouden collega's langer gaan doorwerken. Ja. Maar de hele zaak heeft dus nu nog een staartje. Want de luchtverkeersleidersorganisatie zegt, we zullen dit soort misbruik niet tolereren en nemen passende maatregelen om medewerkers verantwoordelijk te houden en te voorkomen dat de praktijken het luchtverkeer verstoren. Ja. Dus de zaak krijgt dus nog een staartje en daar ga je de komende week ook zeker nog dingetjes over lezen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.
2: This is the sound of seas. This is the sound of seas. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep horen. Niet normaal, zo lokaal.
2: 1, 2, get down!

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.
2: Achtung, yes, we zingen samen die geschiedenis over de zwijn.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: What's going out?

0: voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte.

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

His will. For my darling, I love you. Man, that's pretty.

grote groene kerstboom zonder piep. De leeuw lacht met een bek vol tanden, de clown blaast zonder saxofoon.

groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee handen zonder vingers.

de kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder ogen in het publiek, dat is ons toch helemaal niet leuk. Kleuren zonder piek. Een grote groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder ogen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.